0: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

look so pretty to me, like it always did.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Vintage.
1: Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.

Voelie boelie, lekker voelen, zo zeiden ze dat vroeger altijd, hè. Sam de Sam en de Vermo's en Woelie Boelie uit 1965 stond het op de eerste plaats in de hitparade in heel Europa. Hè. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag geworden. We zijn 10 juli, ik zeg welkom bij het ochtendradio Feuilleton. Ja, we hebben het gezien gisteren. Hè. Frankrijk heeft afgelopen donderdag ten koste van Marokko de halve finale schaal van het WK voetbal. Tweevoudige wereldkampioen won overtuigend in Amerika dankzij goals in de tweede helft van Mbappé en Dembélé. Ja, het werd uiteindelijk dus 2-0. Ja, Marokko heeft zich wel goed staande gehouden in het begin, maar ja, de kracht van Frankrijk was net te zwaar. Het zat er al een tijdje aan te komen dat Frankrijk zou winnen, want ze kwamen ook dicht bij goal. En Marokko kwam er niet aan spelen toe eigenlijk. Meer verdedigen en dan af en toe een keer een demarrage, zoals het zo mooi heet, de richting voren. Maar ja, dat wou ook niet baten. Wel een paar keer dichtbij, maar niet echt overtuigend. Dus het was gisteren voor Marokko een beetje een zwarte dag. Hè? Ja, ik heb gisteravond ook de eerste helft gewoon in het Van Vliethuis gekeken. Daarna ben ik eventjes naar een Marokkaanse gemeenschap geweest. Heb ik daar ook eventjes de tweede helft gekeken. Was ook wel gezellig. Was wel leuk. Alleen ja, het was minder vrolijk. Hè? Want ja, Frankrijk heeft dus gewonnen. Hè? Ja. Goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, de gemeenteraad van Zetten-Vermolsen, oftewel Oeteldonk, heeft besloten dat carnavalsdonderdag niet meer wordt gevierd. Het waren te veel bezoekers die erop afkwamen. Veel overlast in de stad. De donderdag wordt niet gezien als een carnavalsdag. Maar in Oeteldonk, de naam die de stad tijdens carnaval draagt, werd die dag al wel gefeest. Ja, ja, Zetten-Vermolsen, oftewel Oeteldonk, die worstelt volgens onder andere Omroep Brabant al een tijdje met te grote drukte, waardoor bedrijven en ook winkels slecht bereikbaar waren. En dat zorgt voor veel andere overlast. Daarom heeft de horeca en de detailhandel 2,5 jaar geleden al besloten hoe de drukte beheersbaar kon blijven. Nou ja, men kwam er niet uit en de gemeente die moest uiteindelijk beslissen. Ja, en die kwam het besluit om op donderdag geen evenementen meer toe te staan. Maar ja, de horeca waar de alcohol geschonken wordt mag niet eerder dan 6 uur in de avond open. En ja, daar staat tegenover dat de horeca op vrijdag niet meer vanaf 3 uur 's middags, maar vanaf 9 uur in de ochtend pas open mag. Hè? Dus ja, mensen die dan op donderdag meestal richting Oeteldonk gaan, ja, die zullen dan eventjes moeten afkicken. Hè? Want ja, de carnavals donderdag, die is niet meer. Hè? Nee, die is niet meer. Goed, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Ja, ik moet nog een beetje bijkomen van gisteravond die wedstrijd. Hè? Maar ja, één ding voor de Fransen. Frankrijk is wederom door in het wereldkampioenschap voetbal, mensen.

Even serieus jongens, Vesta Escalada. Bij Voor de Wekker Wakker geven het nieuws. Het dodental van de mazelenuitbraak in Bangladesh is opgelopen. Sinds halverwege maart zijn er zo'n 750 kinderen overleden die vermoedelijk de mazelen hadden, zo meldt het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk nog een stuk hoger. Zo zijn ziekenhuizen overbelast en is het moeilijk om alle gegevens te vergaren, zo zegt de VN Kinderrechtenorganisatie. De BBC die beschrijft dat er in een ziekenhuis door een tekort aan bedden tientallen gezinnen in de gangen op de vloer moeten liggen. De omroep sprak met een kinderarts die zegt nog nooit zo'n situatie te hebben meegemaakt. Ja. En de mobiele eenheid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingegrepen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam na afloop van de WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. De politie werd door onruststokers bekogeld met onder meer flessen en eieren. Ja, in meerdere Nederlandse steden gingen fans de straat op na de wedstrijd. Ook in België en ook in Duitsland natuurlijk. Op een aantal plekken liep dat uit de hand. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie op en rond de Vijandlaan bekogeld met glazen flesjes. Ja, en de ME die heeft na een waarschuwing ook groepen uiteengedreven op 1 uur. Waarna ook de rust weer terugkeerde. Ook in Rotterdam waren honderden mensen de straat op gegaan. Buurtvaders riepen de massa te vergeefs op om te vertrekken. En uiteindelijk verspreidde de ME de aanwezigen met behulp van 15 busjes. Ja, ook werd er weer met eieren gegooid. Hè. Dat is altijd jammer hè, als dan een wedstrijd verloren wordt. Dat, dat de aanhang dan een beetje oneens wordt en zo. En ja, ik heb gisteravond dan wel bij een Marokkaanse gemeenschap voetbal gekeken. Ik dacht van nou, ik ga dat gewoon een keertje doen. Ik kende die jongens ook persoonlijk. Ik denk nou, ik doe dat gewoon eventjes. En het is gewoon rustig. Het was gezellig. Het was leuk. Er was niks aan de hand. Er was gezellig vuurwerk ook naar de hand. Er werd toch wel een klein beetje, ja, men had vuurwerk aangeschaft om eventueel te vieren als Marokko door was. Maar ja, dat mocht helaas niet baten. Ja, men dacht van, we hebben het vuurwerk niet voor niks gehaald, dus we steken het toch af. En dat hebben ze gedaan, en in alle rust. En iedereen in de buurt die genoot daarvan. Ja, zo kan het ook gaan, hè. Ja. Ja, het is vandaag de feestdag van de 7 gebroeders. In de weerkundige opzicht is het vandaag een lotsdag. Wanneer de 7 broeders schoon weer breken, blijft het onbestendig 7 weken. Ja, er is ook een ander variantje wat op het tegeltje staat. Regent het op 7 broedersdag, dan is het nog 7 weken regenen mag. Ja, hoe verzinnen ze het, hè? Maar wel mooi.

My dad's all gone. 48 years, I may never go home. Hard being strong.

en Joe Jalene Woods, Testified. Het is een liedje wat vandaag extra steun krijgt in Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja. En daarvoor trouwens een speciale versie van niemand minder dan Avicii en Wake Me Up. Ja, we hoorden een speciale remix, de Miami Sunset Radio Edit. Ja, ik zat vanmorgen toevallig te luisteren eventjes naar de radio op mijn telefoontje. En toen hoorde ik dit liedje voorbij komen in de normale versie. Ik dacht van, nou weet je wat, ik doe vandaag eventjes eigen keuze, een speciale versie, hè? Ja. Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Vooral in het noordoosten start de dag grijs. Uiteindelijk dan lost de bewolking op en wordt het overal een zonovergoten dag. Oh jee. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het midden van het land tot lokaal 30 graden in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Aan de noordkust wordt het niet warmer dan 22 graden. De hoogste waarden worden natuurlijk in het zuiden verwacht. Daarbij hebben we wel te maken met een noordenwindje. Vanavond is het ook weer helder weer. In het zuiden blijft het nog een tijdje aangenaam warm. Ook morgen schijnt de zon uitbundig en wordt het nog wat warmer. 31 graden in het zuiden en 25 graden in het midden van het land. Dus we gaan zonnige dagen tegemoet. Hè. Komend weekend wordt een zonovergoten weekend in elk geval. Dus misschien ideaal om eens de koelte op te zoeken richting de zee of zo. Of misschien zelf een badje neerzetten in de tuin. Wie zal het zeggen? Ja. Op deze dag in 1971 even heel wat anders. Staat er een liedje van vader Abraham en Wilma in de Nederlandse hitparade, ook in België.

0: In Nederland gemaakt, hè? Nederlands product. Ja, want dat hoor je regelmatig voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. En ook regelmatig Belgisch product natuurlijk. En af en toe een Duits product, ja. Ook dat nog een keertje. Goed, je hoorde de ethische remix door de voice-over samengesteld, hè? Mai Tai aan het eind met Female Intuition. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, volgens de onderwijsinspectie is er op de Cornelius Haga's Lyceum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Het bestuur van de Islamitische Middelbare School heeft volgens de inspectie jarenlang nagelaten om het onderwijs te verbeteren. Ja, Stichting Islamitisch Onderwijs, het bestuur van de school, heeft sinds 2022 niet genoeg gedaan om de onderwijskwaliteit op de school te verbeteren, zo zegt de inspectie. Tijdens het onderzoek kon het bestuur belangrijke documenten niet aanleveren. Ook kreeg de inspectie tegenstrijdige informatie binnen van verschillende kanten. En de conclusies van het onderzoek zijn hard. Het bestuur zou geen systeem hebben om de kwaliteit veilig te stellen en te verbeteren op de school. Ook heeft het geen professioneel statuut voor leraren en zijn verantwoordelijkheden binnen de organisatie onduidelijk verdeeld, terwijl dit wel wettelijk verplicht is. Ja. Dus de onderwijsinspectie heeft dus negatief gereageerd op de boekhouding van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ja. Nog meer nieuws vandaag. Door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje zijn zeker 12 personen omgekomen. De brandhaard is in de buurt van de stad Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn ook veel mensen geëvacueerd. Volgens de Spaanse media ontstond de brand omdat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond heeft toen vlam gevat, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Volgens de krant werden meerdere slachtoffers in hun auto aangetroffen. Nou ja, het Spaanse leger die staat momenteel de brandweer bij om het vuur te blussen. Ook zijn er een aantal wegen in de regio in Spanje afgesloten. Ja, grote delen van Andalusië hebben op dit moment te maken met een hittegolf. De grond is droog, het waait ook nog een keertje, waardoor de bosbranden zich makkelijk kunnen verspreiden in Spanje. Vanwege de hittegolf geldt nu ook code oranje in het gebied. Dus ja, als je van plan bent om te vertrekken richting Spanje, denk misschien even drie keer na. Ja, en een 4-jarig meisje in Duitsland in Sachsen-Anhalt is afgelopen woensdag door een hond van het gezin doodgebeten. De politie doet nu onderzoek naar de rol van haar moeder en ook een kennis die tijdens de aanval aanwezig was. Het gaat waarschijnlijk om een Amerikaanse Stafford Shire Terrier. Dat is een hond die bekend staat om zijn spierkracht. In Sachsen-Anhalt staat deze hond op een lijst van potentieel gevaarlijke honden. Ja, volgens de politie is de hond onder begeleiding van een dierenarts naar het asiel gebracht. Het is niet bekendgemaakt wat er gaat gebeuren met de hond. Ja, de politie is nu een onderzoek begonnen naar de 32-jarige moeder van het meisje en een 30-jarige kennis. Het moet nu uitwijzen of de aanval voorkomen had kunnen worden. Ja, de burgemeester vandaag, waar ook onder andere Droza onder valt, die vertelt tegen de lokale omroep dat de hond eerder bij een bijtincident al betrokken was geweest. Dieren doorstond later een zogeheten temperamentstest. Ja, dat kun je dan doen bij honden, hè? Kijken hoe het temperament van een hond is. Ja, en als die negatief is richting mensen, ja, dan vaak worden ze dan ook afgemaakt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Want dan zijn ze gevaarlijk, hè? Ja, ik zou sowieso, als je zo'n hond hebt, een klein kindje er niet bij laten. Want het blijven natuurlijk honden, hè? De natuur blijft natuurlijk verbazen. En een hond blijft natuurlijk toch, ook al is het een huisdier, toch een klein beetje een roofdier, hè? Stamt af van de wolf, hè? Dus ja, het blijft altijd een beetje gevaarlijk, hè? Ik heb het ook altijd als ik een hondje zie ergens. Ik ga er niet gelijk naartoe om te aaien, al is de verleiding groot. Meestal komt de hond dan naar jezelf toe, heel rustig lopend, kwispelend met zijn staartje. Dan weet je, oh, het zit goed. En dan kun je me eventjes een aai over de bol geven. Maar pas op, hè, welke hond je zomaar aait. Want het kan natuurlijk zomaar verkeerd vallen.
1: This is the story of a very special young boy. And his radio.
2: I love you, radio.
3: Wakker worden!
4: Wakker worden!
3: Tandjes poetsen, vitaminepil erin en rij je maar. Op naar je werk!

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thiele om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Goedemorgen.

Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Start je dag met een glimlach. Venlo Vintage wens je een hele goede morgen.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Glinsterend water, warme zonnestralen en verfrissende zomerklassiekers. Venlo Vintage, stralend als de zomerzon.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Juist!
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers. Alleen voor liefhebbers.
1: Dondersteboven. Dondersteboven.
0: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De zon straalt de hele dag door. De lucht is helder en blauw. En het is lekker warm. Mensen genieten volop van het zomerweer. De bloemen staan in volle bloei. Niemand heeft er haast en iedereen voelt zich blij. Venlo Vintage wenst je een mooie zomer.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De allermooiste klassiekers klinken uit je speakers. Dit is Venlo Vintage.

0: Klassiekers voor de gouden generatie. Venlo Vintage.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS heeft berekend dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.

0: is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.
2: Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka.

0: Ik ga naar de camping en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Quality time in je tuinstoel. Met de allermooiste klassiekers. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers. Alleen voor liefhebbers.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Well,

Donders te boven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na een Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.

0: is...
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage. Stralend als de zomerzon.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Venlo.

0: zon, tropenrooster en Venlo Vintage. De ultieme vibe voor deze hittegolf.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede middag.

0: Ik ga naar de dierentuin en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Strand, zon en vrolijkheid. Venlo Vintage.
2: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kids.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon. En geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.

0: drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving, dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Goedemiddag.

Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage. To all the people all around the world.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Je luistert naar...

0: Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.

0: Ik ga op vakantie en neem mee een lekkere klassieker van Venlo Vintage.
1: Je bent helemaal klaar voor het weekend. Maak er een feestje van. Het weekend voelt lekker lang. Met de klassiekers van Venlo Vintage.
2: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
3: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriental in het zuidoosten weer terug naar huis. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een mooie middag.

0: is 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze 3 heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: Een heel prettig weekend.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De allermooiste klassiekers klinken uit je speakers. Venlo Vintage.
2: Je barbecue knispert nog veel meer met een klassieker van Venlo Vintage.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedenavond, een heel prettig weekend.

0: vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een hele goede avond.
3: Heb een smakelijke en sfeervolle barbecue met Venlo Vintage.

0: zomer.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede avond.
2: Met het weekend!

0: Je weekendmodus staat op aan. De tijd om heerlijk uit te rusten. En lekker de hele dag te luisteren naar Venlo Vintage.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid. Met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen. Uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Luisteren naar Bello Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
2: Een verrukkelijke barbecueavond wordt nog feestelijker met de zomerklassiekers van Venlo Vintage.
3: Akko!

0: Venlo Vintage brengt je terug in de tijd en laat je genieten van de allermooiste klassiekers.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Het is vrijdagavond. Het is net 8 uur geweest. Tot 10 uur vanavond ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Old Dutch met Paul Stoutenberg.
2: Een hele goede avond.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en

Ja, we openden deze aflevering van All Darts met een nummer dat precies doet wat de titel belooft. Terug in de groove komen, back in the groove. Dat was Total Touch en ze brachten in de jaren 90 een frisse mix van soul, pop en R&B naar Nederland. Ik ga in dit eerste uur in gesprek met Wieke van Wilde, die een nieuw project onder de aandacht wil brengen. En daar besteed ik graag aandacht aan. Maar eerst gaan we luisteren naar The Handsome Poets met Make It Better.

Raccoons staan bekend om hun sterke teksten en sfeervolle melodieën. En in Nickel for Goodbye hoorden we opnieuw waarom deze Zeeuwse band al jarenlang een vaste waarde is binnen de Nederlandse popmuziek. Ja, tijd voor een van de nieuwe talenten uit de Nederlandse muziekwereld, Wieke van Wilde. Ze combineert een warme stem met persoonlijke liedjes. Ik laat zo horen het nummer I Do Love. Daarna ga ik met haar in gesprek over haar nieuwe project.

0: Ja, we hoorden net I Do Love van Wieke van Wilde. En dat is een nummer waarin haar warme stem en haar talent om emoties in muziek te vangen meteen duidelijk naar voren komen. Ze brak in 2012 door bij de beste singer-songwriter van Nederland, waar ze indruk maakte met haar eigen nummers en haar pure manier van zingen. En toch verliep de weg daarna niet altijd zoals gehoopt, want zoals zoveel onafhankelijke artiesten ontdekte ook zij dat talent alleen niet voldoende is om een muziekcarrière op te bouwen. En juist daarom vind ik het bijzonder dat ze nu werkt aan een nieuw project, want via een crowdfundingscampagne probeert ze haar nieuwe EP Roll Takes From Martin & Me mogelijk te maken. Een verzameling nieuwe nummers die volgens haar teruggaan naar de essentie. Puur, eerlijk en zonder opsmuk. Ik ben ook heel blij dan dat Wieke vandaag tijd heeft vrijgemaakt om met ons terug te kijken op haar muzikale reis tot nu toe en vooruit te blikken op deze veelbelovende nieuwe EP. Wieke, van harte welkom bij Old Dutch.
1: Hey, dankjewel. Dankjewel dat ik altijd dat ik er altijd bij mag zijn.
0: Ja, nee, je mag er zeker bij zijn. Want ik kwam toevallig op een goed moment kwam ik weer in contact met jou. Voordat we het daarover hebben, wil ik eventjes terugblikken. Wat ik net al zei, je had een mooie start. Maar toen kwam het succes niet vanzelf. Hoe moeilijk was die periode voor je?
1: Ik denk dat het een beetje aan mezelf lag. Ik denk dat ik zelf niet klaar was voor alle aandacht die ik kreeg. Voor alle opties, alle aanbiedingen die ik kreeg vanuit de muziekwereld. En ik denk dat ik daar zelf een beetje van vluchtte. Nu ben ik opgegroeid, dus een hele tijd later. En nu weet ik wel heel goed wat ik zelf wil. En wil ik er heel graag aan gaan werken, zoals je al weet. Omdat we elkaar natuurlijk vaker hebben gesproken. Ja. Ben ik daar echt mee bezig nu, dus...
0: Nou, jouw nummers klinken vaak heel persoonlijk. Hoeveel wieken zit er in jouw liedjes?
1: 100%. Het zijn alleen maar wiekes die je hoort. Ik kan eigenlijk niet over iets anders dan wat ik zelf meemaak schrijven. Het kan wel zo zijn dat ik het verplaats in een ander verhaal. Dus als ik misschien niet zing, hoeft het niet direct op mij te slaan. Maar dan kan ik me er zelf wel in verplaatsen met andere situaties die ik meemaak. Dus dat is echt, ik kan echt eigenlijk alleen maar schrijven met wat ik, hoe ik zelf over dingen denk en wat ik zelf meemaak.
0: Nou, dus inderdaad, als wij een nummer van jou horen, dan horen we echt wat Wieke bezighoudt.
1: Ja, precies.
0: En dan, jij bent begonnen met een crowdfunding actie voor een nieuwe EP. Ik zag dat het al best aardig op gang kwam, het geld wat voor binnenkomt.
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent er nog lang niet. Roll Takes From Martin & Me, dat is de titel. Nu zijn we natuurlijk heel benieuwd wie Martin is. En ik denk dat ik het wel weet, maar de luisteraars wellicht niet.
1: Ja, wat denk je dat het is? Wie het is?
0: Volgens mij is het een gitaar.
1: Ja, dat is inderdaad de gitaar die ik van mijn vader heb gekregen. Dat is een Martin, dus dat is ook gelijk het merk. Ik wilde hem eigenlijk Martin noemen. Wij doen altijd thuis, geven we alle gitaren een naam. Dus als je dan de muziek maakt, dan heb je natuurlijk een aantal gitaren thuis staan. En ze hebben allemaal een naam en een verhaal bij mij. Ja. En ik wilde Martin noemen, maar daar was mijn vader het niet mee eens. Dus het werd gewoon Martin. En die heeft met mij heel veel meegemaakt, daar heb ik veel op geschreven. Dus dat is samen van hem en mij, de gitaar en ik, dus een EP, een nieuwe EP.
0: Ja, die gitaar gebruik je nog steeds, Martin?
1: Jazeker, ja, heel veel. Dat is echt de fijnste gitaar. Ik ben heel blij dat ik die van mijn vader heb gekregen.
0: En wat mogen luisteraars muzikaal verwachten van jouw nieuwe nummers?
1: Ik denk dat ik een beetje terugga naar wat je net liet horen eigenlijk. Er zit zelfs een nummer bij die op dat moment, dat andere lied waar I Do Love werd uitgebracht. Die is op dat moment geschreven. En ik weet nog zelfs bij de beste singer-songwriter dat ik twijfelde of ik die zou zingen of I Do Love. Dus ik denk dat de stijl heel erg dichtbij komt bij de stijl wat je net hoorde. Dus het is echt, vandaar dat ook Raw Takes heet. Het is echt ik op de gitaar en hoe ik een huiskamerconcert zou doen. Dus dat vind ik zelf juist wel heel erg mooi. Want het is puurder dan dat je dat allemaal op klik speelt en in de studio. En ja. Dus op die manier.
0: Er komt van de EP ook een beperkte vinyl uitgave. En dat maakt...
1: Ja, 50 stuks.
0: Ja, daar ben ik... ik ga ze nog even kijken op jouw site. Daar komen we straks op terug. Maar vinyl maakt het voor jou natuurlijk ook veel duurder. Want dat is best prijzig om vinyl te maken.
1: Ja, Klopt. En het, of je zou er heel veel moeten persen. En dan kost het per vinyl natuurlijk minder. Ja. Maar ik denk, ja, ik wil toch heel graag limited houden. En juist iets moois voor de luisteraars van mij en voor mijzelf. Dus het is ook eigenlijk iets wat we dan allemaal samen zouden doen. Er zit geen management tussen, er zit geen label tussen. Ik doe het allemaal zelf. En dat is dan gemaakt voor en met de luisteraars. En ik denk, ja, hoe cool kan dat zijn? Dat je dus zelf een vinyl koopt, waar je ook zelf aan hebt meegewerkt om dat waar te maken.
0: En wat vindt je vader ervan?
1: Top, denk ik. Ja. Ik denk dat hij dat goed vindt als er een vinyl komt. Hij heeft er al een gekocht. Dus,
0: Oké. Hoe kunnen mensen jouw crowdfunding actie vinden?
1: Ik sta op Kickstarter. Dus als je naar Kickstarter gaat en je typt in Raw Takes from Martin and Me, of gewoon Wieke, dan kom je vanzelf bij de campagne terecht.
0: Oké, Wieke is dus met W-Y-K-E. Voor de mensen die dat
1: ja,
0: weten.
1: Ja, dankjewel, inderdaad.
0: Dus op Kickstarter is jouw crowdfunding actie te vinden. Ik heb de getallen niet helemaal in mijn hoofd, maar volgens mij heb je iets van 4.000 of 5.000 euro nodig?
1: In totaal is het 3.800 euro.
0: 3.000.
1: En dat is, dat is vooral het vinyl persen, dat is 1.600 euro bijvoorbeeld. En het masteren alleen al per lied is 200. Dus dat kom je ook wel echt op 800 euro uit. Ja. Dus dat zijn de hoogste kosten die je maakt. Ik verdien er zelf helemaal niks aan. Dus het gaat echt allemaal naar het uit kunnen brengen van een LP.
0: En als er nou 10.000 euro binnenkomt?
1: Dat staat erin wat ik daarmee doe. Dat lijkt me wel heel veel als dat erbij komt. Maar alles extra wordt gebruikt voor marketing. Dus dan kan ik bijvoorbeeld mijn liedje opsturen of adverteren of op YouTube adverteren. En daar gaat het geld naartoe.
0: Ja, ik denk dat die exclusiviteit van dat vinyl mensen enorm zal aanspreken. Ik zal mensen dus ook. Ik raad ze aan om naar de site te gaan van Kickstarter en dan in te zoeken naar Raw Takes from Martin and Me of naar Wieke. Ik wens je heel veel succes daarmee.
1: Ja, super, dankjewel.
0: En ik hoop ook dat het zoveel succes heeft dat je straks gewoon een platenlabel hebt en geen crowdfunding meer nodig hebt.
1: Ja, ik vind het ook wel juist een mooi idee hoor. Omdat, kijk, want als je een label hebt, die krijgt natuurlijk geld binnen vanuit jou natuurlijk, waar ze zelf de dingen juist van doen. En ik vind het ook juist wel mooi om iets te maken met mensen samen en dan dat ook voor die mensen uit te brengen.
0: Oké. Nou, nogmaals, ik hoop dat het een groot succes wordt. Wil je er nog iets aan toevoegen wat ik nog niet gevraagd heb?
1: Nee, volgens mij heb ik alle informatie gegeven. En heel misschien komt er nog een liedje bij. Dat kan ik misschien wel stiekem zeggen.
0: Oké. Ik ga nu een nummer van jou draaien. Take Me Where You Wanna Go.
1: Oké.
0: Ja, misschien naar Barcelona. Daar woon je toch?
1: Ja, daar woon ik inderdaad.
0: Ja, nou, daar gaan we naar luisteren. Ik wens je heel veel succes met deze actie. En ik hoop dat deze uitzending daar enigszins aan bijdraagt.
1: Ja, nee, dat is super bedankt. Dankjewel.
0: Oké, veel succes. Tot ziens.
1: Dankjewel. Dag.
0: Dat was dus Wieke van Wilde. En we gaan nu nog naar haar luisteren. Take Me Where You Wanna Go.
2: I've been holding up the right words. Been to the sun so that the night's gone. Mostly losing is alone.

Ja, ik had toen ik jonger was wel last van dat ik altijd iedereen te vriend wilde zijn. En dan kan je inderdaad niet jezelf zijn. Claudi, die zingt dat heel duidelijk. Ik ben wie ik ben. Over jezelf blijven, ongeacht wat anderen daarvan vinden. Ja, mensen die niet over aandacht te klagen hebben, zijn Jan Dulles en Noortje Herlaar. En zij hebben een mooi duet gemaakt met een nummer van Ike en Tina Turner natuurlijk. River Deep, Mountain High. I want-

vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof me, die zijn er. Zoveel. Soms brutaal, soms poëtisch, maar altijd onweerstaanbaar. Tja, ik snap Paul wel. Ik ben Eva de Roveren en als hij bij mij aanbrengt...

Ja, we steken weer even de grens over voor ons Belgisch kwartiertje. We beginnen bij Soulwax. Ze zetten België internationaal op de kaart met een eigenzinnige mix van rock, elektronica en dansmuziek. Hier is Conversation Intercom.

Er zijn natuurlijk ook Nederlandse artiesten die in het Frans zingen. Daarvan laat ik zeker in mijn andere programma J'aime les chansons regelmatig voorbeelden van horen. Maar België is natuurlijk officieel tweetalig. En dit was Axel Red, een van de meest geliefde Belgische zangeressen met het romantische Parce que c'est toi. Ja, dan naar een Belgische artiest die ook veel in het Frans, en eigenlijk voornamelijk in het Frans zingt. En waar we de laatste tijd weinig van horen. Het blijft wachten op solowerk van Stromae. De voorbije jaren werkte hij ook nog samen met Pom en Chris Martin van Coldplay en Paul Kalkbrenner. Maar op solowerk blijft het nog steeds wachten. En er is nu weer een nieuwe samenwerking de wereld ingestuurd tussen Tove Lo, de Zweedse zangeres, en Stromae. En dit is door Stromae gecomponeerd. En hij zingt in het begin ook nog een beetje mee. En omdat het toch wel bijzonder is dat Stromae weer wat uitbracht, heb ik het in dit Belgisch kwartiertje geplaatst. Het nummer heet De Flair.

0: waren weer terug in Nederland en dit was Kensington met We Are The Young.
1: Eerst het origineel en dan onze eigen draai. De cover van de week.
0: Ja, Lisbeth List die heeft veel Franse chansons een eigen leven gegeven in onze taal. En ze heeft ook veel in het Frans gezongen. Zij heeft een heel mooi nummer gemaakt in oktober. En ook dat is een cover van een Frans nummer. Het origineel is van Guy Béjart met Printemps sans amour. Dus eerst een stukje van het origineel en daarna Lisbeth List.

0: Ja, Hans Boy met een ode aan de vrouw aan zijn zij. En het laatste nummer waar ik het eerste uur mee afsluit is een ode aan de ouders. Als je jong bent, dan zet je graag af.
1: Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar deel 2 van All Dutch met Paul Stoutenberg.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Het is vrijdagavond. Het is net 9 uur geweest. Tot 10 uur vanavond luister je naar het tweede deel van All Dutch met Paul Stoutenberg.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Old Dutch. En we begonnen met een vrolijke klassieker uit de jaren 70. De Dizzy Mans Band met Ticket To. En van een vrolijke klassieker naar stevige Belgisch-Nederlandse rock. Drive Like Maria brengt vaart en energie met I'm On The Train.

een stukje Nederlandse popgeschiedenis. Earth and Fire. Ze wisten rock, symfonische invloeden en met de karakteristieke stem van Johnny Kaagman perfect te combineren. Dit was Hazy Paradise. Ja, dan had ik nu een interview gepland staan met Fleur Lammens. Ik heb ook contact gehad met haar management. En die waren daarmee akkoord. Zouden ook met een tijd komen. Maar ja, ik heb daarna geen reactie meer gehad. Dus dat interview stellen we nog even uit. Maar ik wil toch wel graag haar nieuwe single laten horen. Fleur Lammens brengt moderne slager eigenlijk met warmte, romantiek en herkenbare verhalen. Dit is Zomer in mijn hart.

0: weten kan.
1: Ja, Suzanne en Freek met goud. Ja, een triest verhaal van twee die mensen die beseffen dat ze eigenlijk niet bij elkaar passen. Maar in werkelijkheid zijn ze zeker nog wel bij elkaar. Ze hebben natuurlijk een kind. Ja, en Freek heeft dan wel de diagnose gekregen dat hij een ernstige ziekte heeft. Maar op zich gaat het volgens mij momenteel goed met hen. Dan ga ik naar een Nederlandse band, de LSB Experience. Mooie samenzang. Ze treden ook regelmatig nog op. Ze zijn nu aan het toeren met Songs of Paul McCartney en Songs of Crosby, Stills, Nash en Young. En ja, kijk eens op hun site, die LSBExperience.com. Voor de data, als je dat eens een keer wil meemaken, kan ik je dat van harte aanbevelen. Nu een oude nummer van hun, Keep Dreaming.

Ja, van het meest succesvolle album van Carol Emerald, Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Het nummer was niet de grootste hit, maar wel een mooi nummer. The Other Woman. Ja, nou naar in mijn ogen de beste Nederlandse rockband, Golden Earring. Ik draai nu een nummer wat ook niet zo ontzettend bekend is. Het heeft wel de top 10 van de Nederlandse hitlijsten gehaald in het voorjaar van 1986. Het was de eerste single van het album The Hole en het heet Quiet Eyes. Kijk ook eens naar de videoclip hiervan, want die werd geregisseerd door Anton Corbijn.

0: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, daarvoor gaan we terug naar 1957. Het beroemde komische duo Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp. Wij zijn twee eenzame cowboys. Het was de B-kant van de single Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Het is een humoristische persiflage op de Amerikaanse cowboyliedjes die in de jaren 50 populair waren. En in plaats van de uitgestrekte prairies van Texas bezingen Johnny en Rijk de Nederlandse heidevelden en bossen. En de Veluwe wordt in het lied zelfs de prairie genoemd. De cowboys zwerven door Nederland, hebben dorst, verliezen hun paard en halen daarbij plaatsen aan als Staphorst, Drenthe en Amersfoort.

0: de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel had nu een mottenzak bij ons in de kast.

poëtisch, rauw en herkenbaar. De Dijk heeft echt een eigen plaats in de Nederlandse muziekgeschiedenis veroverd. Dit was Mijn van Straat geredde roos. Ja, en Alan Clark, hij weet als geen ander soul en pop samen te brengen. Een nummer dat optimisme uitstraalt. Smile.

0: Ja, we naderen het einde van de uitzending, maar natuurlijk niet zonder onze vaste cabaret-afsluiting. Eerst Adelle Bloemendaal met haar scherpe observaties en humor in Ga toch uit elkaar. En we sluiten af met Kees van Kooten, een van de grootheden uit de Nederlandse satire. Mannen bellen. Veel plezier.
1: En dan nu, cabaret.

0: Hallo? Spreek ik met Agathe Bezeme? Dag Agathe! Met Frans! Frans Plugge! Nee, Plugge! Ja, Frans! Zeg, hoe gaat het ermee? Ga weg! Nee, dat wist ik niet! Maar hoe... Zo! Twee alweer! Oh, meisjes. Leuk. Zeg, ga... Ja, ja. Ja, nou. Ja. Zeg, ga... Ja, nou. Ja, vertel mij wat. Ja, dat is het, hè. Ja. Zeg... Ja, ja. Ja. Oh, de bof, hè, Jackie. Ja, die van mij ook toen. Nee, twee jongens. Zeg, ga... Zeg, ga... Zeg, Agathe, we hebben zo ontzettend veel bij te praten. Zal ik, kan ik niet dat ik even bij je langskom? Dat dat het beste is, dacht ik. Ik ben hier nu toch in de stad, dus dat we even... Oh, jeetje. En ben je wel op... Oh, in bed, hè, ba? Ja, het heerst weer, hè? Zeg, Agathe, dan, Ja, ja. Ja, natuurlijk. Nee, hoor. Oké, Agathe. Ja, ja. Altijd. Doen we. Leuk. En, beterschap, hè? Nee, Frans. Frans Plugge. Ja, precies. Agathe, het beste. Ja, dag. Kusje.
1: Dat is niks. Even kijken, wat is dat? Juni, oh ja, wacht even. 2, 3, 2, 3, 1. Kom op.
0: Hallo. Is that you, Julie? No, this is me, Frans. Friends. Well, I was in your town tonight and I thought I'd give that little Julie a ring, you know? That maybe we can do dinner tonight together or something that way. No, Friends. Friends Plugge. Oh yes, you should remember him. Yes, a year ago I met you here in this town in the Micmac. No, the Micmac, the discotheque, the Micmac. Yes, friends from the Micmac, that is me. No, the tall guy you did the bump with the black hair. Bald? No, no, I'm not bald. I have only a rather high forehead. Well, your girlfriend gave me your telephone number then, and I thought I ring Julie to ask if she will dinner with me tonight. Oh, I see. Yes, I... Who? Well, of course, you can bring him, but... what time is it, Julie, now? Half past seven already, OJ. OJ, in that case, I must hang up. Otherwise... Yes, perhaps another time, then. Okay, Julie, all the best, and... I bless you, okay? Bye-bye, bye-bye.
1: Dat is ook niks. Oh, Wil. 2, 6, 5, 3, 1. Kom op nou.
0: Hallo Willy ten Berge. Dag Wil. Je mag driemaal raden. Nee. Nee. Oh, God, nee. Ook niet, nee. Nee, bijna. Zijn broer. Frans. Frans Plugge. Had je niet gedacht, hè? Hoewel. Nee, nee. Zeg, Wil, hoe is het ermee? Zo, dat is leuk. Die Willy. Ja, en veel weg natuurlijk. Ja, zeg. Nou, leuk. Zeg... Ja, ja. Ja, zo gaat dat, hè. Zeg, Wil, ik ben hier toevallig in de stad vanavond. Weet je wat we doen, Wil? Ik kom even langs. Ik sta hier vlakbij en ik sta over 10 minuten voor je deur. Gaan we een hapje eten samen. Waar ga je dan eten? Dan kom ik er ook naartoe. Kunnen we daarna misschien nog wat gaan dansen of zo in de Micmac? Met wie? Doreen Heusen? Ja, nou. Die dikke meid van de verkeerde kant. Die is zich altijd Doris liet noemen.
2: Dit was All Dutch voor deze week. Volgende week vrijdag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.
2: Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

Muziek heeft geen haast. Ze vraagt alleen een moment waarin je bereid bent echt te luisteren. Dream Sessions is gebouwd op die momenten waarop een melodie meer zegt dan een uitleg ooit zou kunnen. Welkom bij Dream Sessions.

0: Muziek hoeft niet altijd iets los te maken. Soms is het al genoeg wanneer ze iets laat bezinken. Alsof de drukte langzaam naar de achtergrond verdwijnt en alleen de essentie overblijft.
1: Love is a word I don't understand. The simplest

Niet iedere melodie vraagt om je aandacht. De mooiste wachten geduldig tot je vanzelf dichterbij komt. Ze laten ruimte voor je eigen gedachten en vullen niets onnodig in. Misschien is dat wel de meest eerlijke vorm van muziek. Aanwezig zonder zichzelf op de voorgrond te zetten.

Er bestaat een wereld van verschil tussen luisteren en echt de tijd nemen voor muziek. Pas wanneer haast verdwijnt, worden de kleinste details hoorbaar. Een ademhaling. Een strijker die net iets langer blijft hangen. Een stem die breekbaar durft te klinken. Juist die nuances geven een nummer zijn karakter en maken van een lied een herinnering.

elke compositie begint met een eerste noot. Maar wat je uiteindelijk onthoudt, zit vaak tussen de noten in. Daar waar verwachting en emotie elkaar heel even ontmoeten. Dat zijn de momenten die je niet kunt plannen. Alleen herkennen wanneer ze

Goede muziek probeert niets te bewijzen. Ze hoeft niet harder, sneller of groter te zijn dan de stilte eromheen. Ze vertrouwt op haar eigen verhaal en laat de luisteraar zelf de betekenis.

Een programma met een verzameling van muziek die de tijd neemt. Niet om stil te staan, maar om onderweg niets over te slaan. Dit zijn de love songs van Dream Sessions.

wanneer een nummer eindigt, verdwijnt het niet meteen. Let me be your hero. Het blijft nog even aanwezig in de stilte die volgt. Alsof de laatste klank langzaam oplost en plaatsmaakt voor de volgende gedachte. Would you dance?

Aan iedere reis door muziek komt een einde. Maar een goed lied neemt nooit echt afscheid. Het blijft nog even aanwezig. Soms als een herinnering, soms als een gevoel waarvoor geen woorden nodig zijn. Misschien ontdek je dat pas later welke melodie vandaag met je mee is gegaan. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

Dank je wel voor het luisteren naar Dream Sessions. Laat de muziek mee je dromen vormen. Zorg dat je dromen zachtjes blijven zweven. Ga nu heerlijk uitgerust het weekend in. Heel graag tot volgende week vrijdagavond 10 uur. Tot de volgende Dream Sessions. Sluit je ogen en droom lekker.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest, omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
1: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
2: Een hele goede avond.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De luidsprekers fluisteren de allermooiste klassiekers in je oor. Venlo Vintage ademt nostalgie en vertelt het verhaal van de nacht in warme akkoorden.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: de muzikale tijdmachine in deze donkere nacht. Venlo Vintage.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.